ummannum isi habemi diggal simam man naara lidde amin dige wedaban amin dige waamari abemi asaku anu diggal simam hakkumu hakkumu zambili zambi zambi male harara yanam farmisila num maqsuud